Stuurheid, Tim Dynan. Arak luister die veld, Maya Talier. Gluister die veld in Jeratra Dynst. Ara wou stelst die aan Tim Gott Dynan. Welkom te de Eifengelische Boodschaft radioprogram. Mijn naam is Wes Hemmerichsie, zo dankbaar dat u vandaag harken deest. Te God zien woord, en vandaag wij weer de tweede potkikken van David Ossen Dynan. Groots ver David Goliath, Fetten dat, en je wanen dat, dood meeken dat, zij wie zien wat als een deiner. En kavi van am leren en zijn, wo wie in 2026 zal en je stalt zijn. Wenn wie weiten David, horen wat, no God zien wat. So wo emma die harken des, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States en Canada, Deutschland, dankschein. Ik wens du wusch harken en zijn. Wat is en wat van een deiner? Wat kost u deinen, wenn de Titus kart? Jezus Christus kempel trig en am veeltat on oberer en deiner, tem zien rik wieder bühen.

Do you have your heart in the Eiffing Elisha Botschaft radio program? Me nomen S. Wes Heppner, ex iso dankbar dat du has your heart. Min Vanchester, du best dichte bier na got je trocken, in what has them deinen, says we van deel hierden, in a Botschaft, en was vida got ihren present. Dit radioprogramm is ongesteld van de Sommerveldse Mennoniten Gemeinde in Manitoba, van de Barthula Mennoniten Gemeinde in Saskatchewan en van de Zion Mennoniten Gemeinde in Schoonsenveld, Manitoba. En ook de Goven van Junt aus Tauhercha. We zijn zo dankbaar voor jullie gebeden en jullie Goven om dit radioprogramm dat er kon wieder gespeeld krijgen voor die harchen lest. Wanneer dit programm een zegen voor die als je was, wist u denken aan de Goven checken om dit radioprogramm ondersteunen en dat we dat weer kunnen spelen, krijg voor die harchen lest. Onze adres is de Evangelische Botschaft, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK, via SO. Nog eenmaal de gospel message, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK, 4SO. Ons website, waar je kan online geven, ook Maya uitvingen van dat programma ook online harken als gospelmessageradio.com. Nog eenmaal gospelmessageradio.com. Ons phonenummer, wanneer je vrouwen hebt, oder woorden, port van een WhatsApp-groep zijn, waar deze programma ieder week van je checkt, dat phonenummer is 306-230-7807, dat is een knodische phonenummer. Nog eenmaal 306-230-7807. Dankeschön für Harchen, Dankeschön für Ingerstetten, Dankeschön für Beden. An Ziel ist, verlorene Menschen in Jesus Christus zu wiesen, gerade Menschen zum Helpen, Wiederlehren und Mut zu merken und in alles Jesus Christus zu verherrlichen. Ich wünsche dir Gott sein Rücken Segen diese nächste Woche.